0: klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels en dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Dit wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels en dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

van stilte en de radio waar helemaal niks gebeurt, dan is GigantFM helemaal niks voor jou. Maar als je van sfeer houdt, Nederlandstalige muziek, piratenhits en echte gezelligheid. Dan weet je wat je te doen staat. GigantFM. Hier hoor je de gezelligheid. GigantFM.

Hier gooi je nog de liedjes die andere stations schaamteloos in de doofpot stoppen. Laat je verrassen. Dit is Gigant FM.

0: klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels en dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels en dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Zandfm hoor je overal. Ga jij dan met me mee? Via KPN, digitaal op kanaal 1154. En natuurlijk wereldwijd op internet. GigantFM.nl. GigantFM. GigantFM.
1: Altijd.
0: En overal. De gezelligste.

0: klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Noord-Ierland is de tegendemonstratie tegen de voor gisteren geplande Oranjemars in Portadown opgeheven. De demonstranten hebben na middernacht de Cavaghi Road in de katholieke wijk waar de optocht langs zou komen verlaten. De protestantse mars die in de vorige eeuw tot veel rellen en geweld leidde en daarom verboden was, zou voor het eerst sinds 1998 weer gehouden worden. Katholieken en nationalisten zien de optocht als provocatie en intimidatie. De Amerikaanse president Trump heeft gisteravond met de topman van AI-bedrijf Anthropic gesproken. Dat bedrijf wil de ontwikkeling van AI vertragen vanwege de veiligheid. Trump voelt daar niks voor, omdat hij de vermeende voorsprong op China niet wil opgeven. Ook kopstukken als Elon Musk, Bill Gates en OpenAI-baas Sam Altman pleiten voor terughoudendheid na verschillende incidenten waarbij AI-modellen onverwachte dingen deden, zoals het hacken van andere websites. Voor de tweede nacht op rij hebben honderden betogers in tenten geslapen op het Puerta del Solplein in de Spaanse hoofdstad Madrid. Ze eisen maatregelen tegen de Spaanse wooncrisis, nadat de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw veel woede heeft veroorzaakt. De actievoerders bezetten het plein om druk te zetten op premier Sanchez en zeggen te blijven zolang dat nodig is. De extreemrechtse AfD heeft in het Duitse Neder-Saksen geen burgemeesterspost weten te veroveren in de tweede verkiezingsrondes die nodig waren voor een meerderheid. In de drie gemeenten waar de AfD in de tweede ronde meedeed, verloren de extreemrechtse kandidaten zeer ruim van hun christelijke en onafhankelijke tegenstanders. In Salzgitter, Münster en Bockenem kregen die 70-80% van de stemmen. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt- en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij tapijt- en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijt- en gordijnshop.nl.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
3: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
4: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
5: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
6: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennismaken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
7: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op Geving.nl.
8: Onderhoud van aandrijving en machines, EME Aandrijf- en Besturingstechniek levert en reviseert elektromotoren, pompen, ventilatoren en tandwielkasten. We doen trillingsmetingen, uitlijnen, balanceren en diverse rotating mechanische werkzaamheden. EME Aandrijf- en Besturingstechniek Emmen werkt ook op locatie. EME-bv.nl. Gedreven door aandrijving.

0: Wil je een gigantisch leuk feestje?
1: Boek dan de GigantFM Drive-In Show.
0: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
2: Y'all ready for this?
0: Tot Strauss.
1: De GigantFM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
3: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè? Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw-Amsterdam. Bosman doet het.
4: Flori Infragroep. Infra-vakmanschap sinds 1979. Wij groeien en zoeken stratenmakers, grondwerkers en machinisten voor mooie, langdurige infraprojecten in Nederland en Duitsland. Werken bij een sterk familiebedrijf waar alles goed geregeld is? Kijk op werkenbijfloriinfra.nl.
5: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robbenscottstraat 19.
6: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
5: Bandencentrum Emmen.
6: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
7: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is GigantFM. Gigantisch in de regio. 7 uur.
8: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Zuid-Koreaanse regering is boos omdat de Oekraïense president Zelensky vorige week verklapt heeft dat hij 2 gevangen genomen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Het was volgens de Zuid-Koreanen niet de bedoeling dat dat openbaar zou worden. Zelensky deed zijn uitspraken tijdens de VN-top in New York. Zuid-Korea eist een verklaring en excuses. In Liverpool zijn meer dan 50 actievoerders voor de verboden Palestine Action Group gearresteerd. Ze protesteerden tegen het verbod op de groep buiten het congresgebouw waar de Labour-partij een conferentie hield. Amnesty International heeft het politieoptreden bekritiseerd en roept de nieuwe premier Burnham op om de wet aan te passen, zodat mensen in vrijheid kunnen demonstreren. In Noord-Ierland is de tegendemonstratie tegen de voor gisteren geplande Oranjemars in Portadown opgeheven. De demonstranten hebben na middernacht de Carvaghy Road in de katholieke wijk waar de optocht langs zou komen verlaten. De protestantse mars die in de vorige eeuw tot veel rellen en geweld leidde en daarom verboden was, zou voor het eerst sinds 1998 weer gehouden worden. Katholieken en nationalisten zien de optocht als provocatie en intimidatie. De Amerikaanse president Trump heeft gisteravond met de topman van AI-bedrijf Anthropic gesproken. Dat bedrijf wil de ontwikkeling van AI vertragen vanwege de veiligheid. Trump voelt daar niks voor, omdat hij de vermeende voorsprong op China niet wil opgeven. Ook kopstukken als Elon Musk, Bill Gates en OpenAI-baas Sam Altman pleiten voor terughoudendheid na verschillende incidenten waarbij AI-modellen onverwachte dingen deden, zoals het hacken van andere websites. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
9: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
10: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
11: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg.
2: Pannen op.
11: Leijenberg, die van die garagedeuren.
12: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectional deuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
11: Juist, ja.
12: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen. Leijenberg.nl.
13: Voor ieder bouwproject of evenement huur je stalen rijplaten bij RVNN. Want waar je ook bouwt, werkt of organiseert, met rijplaten van RVNN blijft iedere ondergrond sterk, strak en bereikbaar. Wij leveren en plaatsen stalen rijplaten uit voorraad razendsnel op locatie. Wel zo handig. Check rvnn.nl. Sterk, snel en zeker. Dat is RVNN.
14: De deuren van Leijenberg
12: vallen op. Blijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
15: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: jouw woning of bedrijf veilig achterlaten? Helsebos Beveiliging voorziet iedere woning of bedrijfspand van professionele en gecertificeerde beveiligingssystemen. Onze techniek. Uw veiligheid. Helsebosbeveiliging.nl.
1: Een verbouwing begint niet met slopen. Die begint met Flori. Want alleen de professionals weten hoe dat veilig moet. Dus asbest, chroomzes of een andere gevaarlijke stof in dak of gebouw. De vakmensen van Flori saneren veilig en secuur. Zo kan jouw project straks verantwoord verder. Ontzorging is ons dak. Vak. Ga naar Flori.nl.
2: Oeh, bliksem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Dan kan bij wijze van spreken Derksen nog een puntje aan zuigen. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, uit dat weer.
3: Gigant FM, weerbericht.
4: Het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. Er staat een zwakke noordenwind aan de kust, in het binnenland weinig wind. Het wordt vanmiddag tussen de 19 en 25 graden, waarbij we de zon vooral in het oosten gaan zien. Maar daar kan aan het einde van de dag een klap onweer voorkomen. In het westen bewolkt en regenachtig. In de avond neemt de bewolking toe, ook in het zuidoosten, en daaruit kunnen een paar stevige buien gaan vallen, mogelijk met onweer ook in het westen. De wind wakkert aan tot vrij krachtig aan de kust en op het IJsselmeer en komt uit het noordoosten. De komende dagen zien we een heel ander beeld. Veel zon en uitzonderlijk warm, met uitschieters tot 30 graden. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
3: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen.

Gigant FM app. Luister overal ter wereld naar Gigant FM. Bekijk de playlist. Stuur een appje naar de studio. En blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Download hem nu in de App Store. De Gigant.

0: Leijenberg, die van die garagedeuren.
1: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectional deuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
0: Juist ja.
2: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen, Leijenberg.nl.
3: Betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy
4: Snijders. De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
2: Blijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
5: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkent installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
6: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 8 uur.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Nederlanders gaan steeds vaker over de grens om te tanken en boodschappen te doen. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat er dit jaar 20% vaker is afgerekend bij Duitse en Belgische tankstations. Het totaal afgerekende bedrag in het buitenland voor tanken is opgelopen tot 1,5 miljard euro. Het aantal Nederlandse kaartbetalingen in Duitse supermarkten is verdubbeld. Pomphouders wijzen op de hogere accijns en btw die hen klanten kost. Door veiligheidsproblemen met het Citrix computersysteem hadden verschillende ziekenhuizen en ambtelijke instellingen dit weekend moeilijkheden met het inzien van patiëntendossiers en met applicaties die worden gebruikt voor thuiswerken. Ziekenhuizen in Breda, Tilburg, Waalwijk en Leeuwarden hebben storingen gemeld die inmiddels verholpen lijken te zijn. In 2025 konden door een criminele hack op Citrix de systemen van het OM meer dan 2 maanden niet gebruikt worden. De Zuid-Koreaanse regering is boos omdat de Oekraïense president Zelensky vorige week verklapt heeft dat hij 2 gevangen genomen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Het was volgens de Zuid-Koreanen niet de bedoeling dat dat openbaar zou worden. Zelensky deed zijn uitspraken tijdens de VN-top in New York. Zuid-Korea eist een verklaring en excuses. In Liverpool zijn meer dan 50 actievoerders voor de verboden Palestine Action Group gearresteerd. Ze protesteerden tegen het verbod op de groep buiten het congresgebouw waar de Labour-partij een conferentie hield. Amnesty International heeft het politieoptreden bekritiseerd en roept de nieuwe premier Burnham op om de wet aan te passen, zodat mensen in vrijheid kunnen demonstreren. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
8: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
9: Het Monument.
8: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
4: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
0: Leijenberg, die van die garagedeuren.
1: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectional deuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
0: Juist ja.
2: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen, Leijenberg.nl.
8: Wonen in landelijke stijl, aanstaande zondag geopend.
4: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg, vallen op.
2: Leijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
9: Op zoek naar een sportieve of degelijke fiets? Kom eens langs bij Gelissen Tweewielers in Schonebeek, de fietsspecialist. Bij Gelissen Tweewielers vind je een ruime keuze aan kwaliteitsfietsen van de bekende merken, maar ook onderdelen en accessoires. Uitstekende service en een deskundig fietsadvies staan voorop. Kom eens langs voor een proefrit. De koffie staat klaar. Jong en oud slaagt bij Gelissen Tweewielers. Europaweg 153 in Schonebeek.
10: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: verbouwing begint niet met slopen. Die begint met Flori, want alleen de professionals weten hoe dat veilig moet. Dus asbest, chroomzes of een andere gevaarlijke stof in dak of gebouw. De vakmensen van Flori saneren veilig en secuur. Zo kan jouw project straks verantwoord verder. Ontzorging is ons dak. Vak. Ga naar flori.nl.
1: Gigant FM, weerbericht.
2: Het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. Er staat een zwakke noordenwind aan de kust, in het binnenland weinig wind. Het wordt vanmiddag tussen de 19 en 25 graden, waarbij we de zon vooral in het oosten gaan zien. Maar daar kan aan het einde van de dag een klap onweer voorkomen. In het westen bewolkt en regenachtig. In de avond neemt de bewolking toe, ook in het zuidoosten, en daaruit kunnen een paar stevige buien gaan vallen, mogelijk met onweer ook in het westen. De wind wakkert aan tot vrij krachtig aan de kust en op het IJsselmeer en komt uit het noordoosten. De komende dagen zien we een heel ander beeld. Veel zon en uitzonderlijk warm, met uitschieters tot 30 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen.

0: Start to Work uitzendgroep. Uw betrouwbare partner in personeel. Wij leveren Nederlandse en internationale vakmensen en nemen desgewenst uw complete verloning uit handen. Jarenlange ervaring, korte lijnen en alles goed geregeld. Personeel nodig? Start to Work. Samen werkt beter. Ga naar starttowork.nl.
1: Jouw woning of bedrijf veilig achterlaten? Helsebos Beveiliging voorziet iedere woning of bedrijfspand van professionele en gecertificeerde beveiligingssystemen. Onze techniek. Uw veiligheid. Helsebosbeveiliging.nl.
2: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u nu maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 9 uur.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Buitenlandminister Berendsen betreurt het Israëlische besluit om de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in te trekken. Israël heeft aangekondigd dit te doen vanwege het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Volgens Berendsen is dat verbod niet tegen Israël gericht, maar tegen een volgens het internationale recht onrechtmatige situatie. Vandaag is de Nationale Valpreventieweek begonnen. Hierin worden ouderen opgeroepen met kracht- en balansoefeningen de risico's op verwondingen door vallen te verkleinen. Jaarlijks komt een derde van de 65-plussers, oftewel een miljoen Nederlanders, ten val. Vorig jaar moesten daarvoor naar schatting 124.000 mensen met spoed in het ziekenhuis behandeld worden. Het gaat om polsbreuken, heupfracturen en ook hersenletsel, volgens Kenniscentrum Veiligheid NL. Nederlanders gaan steeds vaker over de grens om te tanken en boodschappen te doen. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat er dit jaar 20% vaker is afgerekend bij Duitse en Belgische tankstations. Het totaal afgerekende bedrag in het buitenland voor tanken is opgelopen tot 1,5 miljard euro. Het aantal Nederlandse kaartbetalingen in Duitse supermarkten is verdubbeld. Pomphouders wijzen op de hogere accijns en btw die hen klanten kost. Door veiligheidsproblemen met het Citrix computersysteem hadden verschillende ziekenhuizen en ambtelijke instellingen dit weekend moeilijkheden met het inzien van patiëntendossiers en met applicaties die worden gebruikt voor thuiswerken. Ziekenhuizen in Breda, Tilburg, Waalwijk en Leeuwarden hebben storingen gemeld die inmiddels verholpen lijken te zijn. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Snijders Wachtum, de winkel voor boerderij, dier en tuin. Kom gezellig winkelen op ruim 750 vierkante meter met voldoende parkeerruimte voor de deur. Advies nodig? Vraag het ons. Snijders Wachtum is makkelijk bereikbaar aan de A37 en de N34. Snijderswachtum.nl, uw groene vakwinkel.
6: Op zoek naar een sportieve of degelijke fiets? Kom eens langs bij Gelissen Tweewielers in Schonebeek, de fietsspecialist. Bij Gelissen Tweewielers vind je een ruime keuze aan kwaliteitsfietsen van de bekende merken, maar ook onderdelen en accessoires. Uitstekende service en een deskundig fietsadvies staan voorop. Kom eens langs voor een proefrit. De koffie staat klaar. Jong en oud slaagt bij Gelissen Tweewielers. Europaweg 153 in Schonebeek. Van potgrond tot moestuingrond. Het start bij Snijders in Wachtum.
7: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat me raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
8: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantenfm.nl/adverteren.
9: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Gigantenfm. Hier hoor je de gezelligheid.

Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19... en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei... Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer. Ik drukte mijn knop in en zei... Je hebt er eentje, Teddy Beer. En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen... want mam heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen... en van die mobilofoon af moest blijven. Ja, sorry hoor. Ik voel me een beetje eenzaam. En het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die ik kan doen. Ik kan niet lopen. Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader. Maar hij is nu van mam en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak, geen zorgen, we redden het wel. Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer. Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd, eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hé, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn. Zeg Teddy Beer, waar woon je precies? Vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck. En daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met... Bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you.

0: techniekhebben.nl.
1: Flori Infragroep. Infravakmanschap sinds 1979. Wij groeien en zoeken stratenmakers, grondwerkers en machinisten voor mooie, langdurige infraprojecten in Nederland en Duitsland. Werken bij een sterk familiebedrijf waar alles goed geregeld is? Kijk op werkenbijfloriinfra.nl.

0: hoor je de gezelligheid. Dit is Gigant FM.
1: Ik staar waar naar mijn glas en zo voorkom ik

0: Gant FM hoor je overal.
1: Ga jij dan met me mee?
0: In Noordoost-Friesland op de kabel via 98.1. En digitaal via Kabel Noord. Kanaal 842. Gant FM. Gant FM.
2: Altijd.
0: En overal de gezelligste.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
2: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op Geving.nl.
3: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
4: Onderhoud van aandrijving en machines, EME Aandrijf- en Besturingstechniek levert en reviseert elektromotoren, pompen, ventilatoren en tandwielkasten. We doen trillingsmetingen, uitlijnen, balanceren en diverse rotating mechanische werkzaamheden. EME Aandrijf- en Besturingstechniek Emme werkt ook op locatie. EME-BV.nl. Gedreven door aandrijving.
5: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
6: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 10 uur.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De brandweer heeft vanochtend een brandje in een AZC in Eindhoven geblust. De oorzaak van de brand waren fietsaccu's die in een tent op het terrein lagen opgeslagen. De brandweer heeft ze gecontroleerd laten uitbranden. De bewoners van het asielzoekerscentrum werden uit voorzorg geëvacueerd en bleven ongedeerd. Ze mogen weer naar hun kamers terug. In Johannesburg in Zuid-Afrika is alweer een dode vrouw gevonden. Het is de 11e sinds half juli. De politie vermoedt dat er een seriemoordenaar in het gebied actief is en heeft 4 verdachte mannen aangehouden. De meeste gevonden vrouwenlichamen waren half naakt en hadden sporen van seksueel geweld. De autoriteiten waarschuwen vrouwen in het gebied om afgelegen plekken te vermijden en raad hen aan waar mogelijk in groepen te reizen of sporten. Buitenlandminister Berendsen betreurt het Israëlische besluit om de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in te trekken. Israël heeft aangekondigd dit te doen vanwege het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Volgens Berendsen is dat verbod niet tegen Israël gericht, maar tegen een volgens het internationale recht onrechtmatige situatie. Vandaag is de Nationale Valpreventieweek begonnen. Hierin worden ouderen opgeroepen met kracht- en balansoefeningen de risico's op verwondingen door vallen te verkleinen. Jaarlijks komt een derde van de 65-plussers, oftewel 1 miljoen Nederlanders, ten val. Vorig jaar moesten daarvoor naar schatting 124.000 mensen met spoed in het ziekenhuis behandeld worden. Het gaat om polsbreuken, heupfracturen en ook hersenletsel, volgens Kenniscentrum Veiligheid NL. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
8: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
9: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
10: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
9: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
11: Y'all ready for this?
9: Tot Strauss.
10: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
12: Start to Work Uitzendgroep, uw betrouwbare partner in personeel. Wij leveren Nederlandse en internationale vakmensen en nemen desgewenst uw complete verloning uit handen. Jarenlange ervaring, korte lijnen en alles goed geregeld. Personeel nodig? Start to Work. Samen werkt beter. Ga naar starttowork.nl.
13: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
14: APK plus kleine beurt samen 89.
11: 180 euro. APK plus grote beurt samen 179 euro. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
14: Bandencentrum Emmen.
11: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
15: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: Infragroep. Infravakmanschap sinds 1979. Wij groeien en zoeken stratenmakers, grondwerkers en machinisten voor mooie, langdurige infraprojecten in Nederland en Duitsland. Werken bij een sterk familiebedrijf waar alles goed geregeld is? Kijk op werkenbijflorieinfra.nl.
1: Op zoek naar een sportieve of degelijke fiets? Kom eens langs bij Gelissen Tweewielers in Schonebeek, de fietsspecialist. Bij Gelissen Tweewielers vind je een ruime keuze aan kwaliteitsfietsen van de bekende merken, maar ook onderdelen en accessoires. Uitstekende service en een deskundig fietsadvies staan voorop. Kom eens langs voor een proefrit. De koffie staat klaar. Jong en oud slaagt bij Gelissen Tweewielers. Europaweg 153 in Schonebeek.
2: Jouw woning of bedrijf veilig achterlaten? Helsebos Beveiliging voorziet iedere woning of bedrijfspand van professionele en gecertificeerde beveiligingssystemen. Onze techniek. Uw veiligheid. Helsebosbeveiliging.nl.
3: Gigant FM, weerbericht.
4: Het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. Er staat een zwakke noordenwind aan de kust. In het binnenland weinig wind. Het wordt vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Waarbij we de zon vooral in het oosten gaan zien. Maar daar kan aan het einde van de dag een klap onweer voorkomen. In het westen bewolkt en regenachtig. In de avond neemt de bewolking toe, ook in het zuidoosten. En daaruit kunnen een paar stevige buien gaan vallen. Mogelijk met onweer, ook in het westen. De wind wakkert aan tot vrij krachtig aan de kust en op het IJsselmeer en komt uit het noordoosten. De komende dagen zien we een heel ander beeld. Veel zon en uitzonderlijk warm met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
3: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen.

0: tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam? Dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
1: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
2: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
3: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
4: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijn Shop Emmen.
5: Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijn Shop Emmen creëer je jouw thuis. tapijtengordijnshop.nl.
6: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 11 uur.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het West-Nijl-virus rukt op in Europa. Dit jaar zijn er al bijna 1600 gevallen vastgesteld, vooral in Italië, Griekenland en Spanje. In Nederland gaat het tot nu toe om 44 gevallen. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding meldt in een rapport dat het West-Nijl-virus in 16 Europese landen voorkomt. Het virus wordt overgebracht door de gewone huissteekmug en verloopt bij de meeste mensen zonder klachten. Tweede Kamerlid Lisa Vliegendhart van oppositiepartij PRO dient vandaag een wetsvoorstel in om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. De vrouwenrechtenorganisatie Dolomina's zal vandaag bij het Tweede Kamergebouw actie voeren. Abortus is in Nederland in principe strafbaar en mag alleen worden uitgevoerd met een vergunning. Binnen de coalitie is het CDA tegen een versoepeling van de abortuswetgeving. De VVD wil hierover eerst een respectvol debat voeren. In Johannesburg in Zuid-Afrika is alweer een dode vrouw gevonden. Het is de 11e sinds half juli. De politie vermoedt dat er een seriemoordenaar in het gebied actief is en heeft 4 verdachte mannen aangehouden. De meeste gevonden vrouwenlichamen waren half naakt en hadden sporen van seksueel geweld. En het lijkt op een 1 april grap, maar daar is het te laat voor. Op 4 oktober, Werelddierendag, komt er een hondensnack op de markt met schoenensmaak. Verantwoordelijk voor deze wereldsprimeur is een samenwerking van de schoenfabriek Floris van Bommel en het dierenvoedingsmerk Bravour. Het hondensnoepje bestaat uit een mix van kip, rund en lam en heeft de houtige smaak van een schoenzool. Het is vanaf 4 oktober verkrijgbaar in de Betere Dieren Speciaalzaak. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
8: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
9: Autobedrijf Ferdy Snijders. Autobedrijf Ferdy Snijders.
10: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy
11: Snijders. Zijn het te veel? Jokazon.nl. Almere en 40 jaar zijn we in en rollen.
12: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
13: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
12: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
13: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
12: Wonen in landelijke stijl, aanstaande zondag geopend.
6: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: rijplaten.nl. Voor ieder bouwproject of evenement huur je stalen rijplaten bij RVNN. Want waar je ook bouwt, werkt of organiseert, met rijplaten van RVNN blijft iedere ondergrond sterk, strak en bereikbaar. Wij leveren en plaatsen stalen rijplaten uit voorraad razendsnel op locatie. Wel zo handig. Check rvnn.nl. Sterk, snel en zeker. Dat is RVNN.
1: Gigantisch in de regio. Dit is GigantenFM. Goedemorgen.

Sommige muziek, die voel je meteen, die voel je meteen. Omdat je hem vroeger hoorde, of gewoon omdat hij van hier is. Bij Gigant FM hoor je die muziek, elke dag opnieuw. Piratenplaten, goud van oud en Nederlandstalige hits. Altijd dichtbij en altijd herkenbaar.

Dit is Gigant. Gigant FM. De gezelligste. Met Nederlandstalig. Goud van oud. En piratenklassiekers. Dit is Gigant. Gigant FM.

0: Een verbouwing begint niet met slopen. Die begint met Flori. Want alleen de professionals weten hoe dat veilig moet. Dus asbest, chroomzes of een andere gevaarlijke stof in dak of gebouw. De vakmensen van Flori saneren veilig en secuur. Zo kan jouw project straks verantwoord verder. Ontzorging is ons dak. Vak. Ga naar flori.nl.
1: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 12 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er moet meer openheid komen over hoe de online prijzen van vliegtickets tot stand komen. Consumenten denken ten onrechte dat eerdere zoekopdrachten de prijs beïnvloeden en dat het gebruikte apparaat daar invloed op heeft. Voor dezelfde stoel worden gemiddeld 30 tot 35 verschillende prijzen gevraagd. Dit voortdurend veranderen van de prijzen leidt tot onzekerheid en wantrouwen bij de consument, vindt de autoriteit Consument en Markt. De defensieministers van de Europese Unie vergaderen vandaag in Brussel over gezamenlijke acties tegen hybride aanvallen. Sabotageacties, drone-incidenten en cyberaanvallen waar vermoedelijk Rusland achter zit, komen de laatste tijd steeds vaker voor. Commissievoorzitter von der Leyen wil een Emergency Security Protocol vastleggen en een Europese Veiligheidsraad installeren om de samenwerking te versterken. Tweede Kamerlid Lisa Vliegendhart van oppositiepartij PRO dient vandaag een wetsvoorstel in om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. De vrouwenrechtenorganisatie Dolle Mina's zal vandaag bij het Tweede Kamergebouw actie voeren. Binnen de coalitie is het CDA tegen een versoepeling van de abortuswetgeving. De VVD wil hierover eerst een respectvol debat voeren. En het lijkt op een 1 april grap, maar daar is het te laat voor. Op 4 oktober, Werelddierendag, komt er een hondensnack op de markt met schoenensmaak. Verantwoordelijk voor deze wereldsprimeur is een samenwerking van de schoenfabriek Floris van Bommel en het dierenvoedingsmerk Bravour. Het hondensnoepje bestaat uit een mix van kip, rund en lam en heeft de houtige smaak van een schoenzool. Het is vanaf 4 oktober verkrijgbaar in de Betere Dieren Speciaalzaak. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten blijft het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Ik zing als ik grondzuig.
5: Kunt u er niet bij?
4: Alleen als ik grondzuig.
5: Van der Vlier zuigt het.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
3: Start to Work Uitzendgroep, uw betrouwbare partner in personeel. Wij leveren Nederlandse en internationale vakmensen en nemen desgewenst uw complete verloning uit handen. Jarenlange ervaring, korte lijnen en alles goed geregeld. Personeel nodig? Start to Work. Samen werkt beter. Ga naar starttowork.nl.
4: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
5: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
6: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè? Doet u er maar verstandig en laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er de 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
7: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

onderhoud van aandrijving en machines, EME Aandrijf- en Besturingstechniek levert en reviseert elektromotoren, pompen, ventilatoren en tandwielkasten. We doen trillingsmetingen, uitlijnen, balanceren en diverse rotating mechanische werkzaamheden. EME Aandrijf- en Besturingstechniek Emme werkt ook op locatie. EME-bv.nl. Gedreven door aandrijving.

0: kemmen.nl. Gigant FM, weerbericht.
1: Het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. Er staat een zwakke noordenwind aan de kust. In het binnenland weinig wind. Het wordt vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Waarbij we de zon vooral in het oosten gaan zien. Maar daar kan aan het einde van de dag een klap onweer voorkomen. In het westen bewolkt en regenachtig. In de avond neemt de bewolking toe, ook in het zuidoosten. En daaruit kunnen een paar stevige buien gaan vallen. Mogelijk met onweer, ook in het westen. De wind wakkert aan tot vrij krachtig aan de kust en op het IJsselmeer en komt uit het noordoosten. De komende dagen zien we een heel ander beeld. Veel zon en uitzonderlijk warm met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
0: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Barger Oosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemiddag.

0: Ruiters wacht hem. De winkel voor boerderij, dier en tuin. Kom gezellig winkelen op ruim 750 vierkante meter... met voldoende parkeerruimte voor de deur. Advies nodig? Vraag het ons. Snijders wacht hem is makkelijk bereikbaar aan de A37 en de N34. Snijderswachtum.nl. Uw groene vakwinkel.
1: Op zoek naar een sportieve of degelijke fiets? Kom eens langs bij Gelissen Tweewielers in Schonebeek, de fietsspecialist. Bij Gelissen Tweewielers vind je een ruime keuze aan kwaliteitsfietsen van de bekende merken, maar ook onderdelen en accessoires. Uitstekende service en een deskundig fietsadvies staan voorop. Kom eens langs voor een proefrit. De koffie staat klaar. Jong en oud slaagt bij Gelissen Tweewielers. Europaweg 153 in Schonebeek.
0: Het mooiste speelgoed van Bruder en CQ. Het start bij Snijders in Wachten.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 1 uur.
4: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Twee vrouwen en een kind zijn omgekomen op de Noordzee nadat hun boot kapseisde. Het ongeluk gebeurde voor de kust van het Franse Wissant met een opblaasboot met meer dan 100 migranten aan boord. Een deel van de opvarenden is gered en afgeleverd in Calais. De Franse autoriteiten houden rekening met meer slachtoffers. De oversteek naar Engeland over het kanaal is gevaarlijk, vooral per rubberboot. Dit jaar zijn al zeker 22 migranten verdronken. Er moet meer openheid komen over hoe de online prijzen van vliegtickets tot stand komen. Consumenten denken ten onrechte dat eerdere zoekopdrachten de prijs beïnvloeden en dat het gebruikte apparaat daar invloed op heeft. Voor dezelfde stoel worden gemiddeld 30 tot 35 verschillende prijzen gevraagd. Dit voortdurend veranderen van de prijzen leidt tot onzekerheid en wantrouwen bij de consument, vindt de autoriteit Consument en Markt. De defensieministers van de Europese Unie vergaderen vandaag in Brussel over de gezamenlijke acties tegen hybride aanvallen. Sabotageacties, drone-incidenten en cyberaanvallen, waar vermoedelijk Rusland achter zit, komen de laatste tijd steeds vaker voor. Commissievoorzitter von der Leyen wil een Emergency Security Protocol vastleggen en een Europese Veiligheidsraad installeren om de samenwerking te versterken. En de Israëlische premier Netanyahu heeft een bliksembezoek gebracht aan de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens diverse Israëlische media zou Netanyahu in het geheim naar het golfland zijn gevlogen voor overleg met president Al-Nayan. De onaangekondigde ontmoeting volgde op de berichten dat de Emiraten Israël kort voor de aanslagen van 7 oktober 2023 al waarschuwden voor een mogelijke Hamas-operatie. Netanyahu heeft het bestaan van die waarschuwing tot nu toe altijd ontkend. Het weer. Het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten blijft het zonnig. Maximum temperaturen lopen uiteen van 19 tot 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Snijders wacht hem. De winkel voor boerderij, dier en tuin. Kom gezellig winkelen op ruim 750 vierkante meter... met voldoende parkeerruimte voor de deur. Advies nodig? Vraag het ons. Snijders wacht hem is makkelijk bereikbaar aan de A37 en de N34. Snijderswachten.nl. Uw groene vakwinkel.
5: Flori Infragroep. Infravakmanschap sinds 1979. Wij groeien en zoeken stratenmakers, grondwerkers en machinisten voor mooie langdurige infraprojecten in Nederland en Duitsland. Werken bij een sterk familiebedrijf waar alles goed geregeld is? Kijk op werkenbijfloriinfra.nl.
0: Van tuingereedschap tot werkkleding. Het start bij Snijders in Wachtum.
6: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
7: Onderhoud van aandrijving en machines. EME Aandrijf- en Besturingstechniek levert en reviseert elektromotoren, pompen, ventilatoren en tandwielkasten. We doen trillingsmetingen, uitlijnen, balanceren en diverse rotating mechanische werkzaamheden. EME Aandrijf- en Besturingstechniek Emme werkt ook op locatie. EME-bv.nl. Gedreven door aandrijving.
3: Zandt FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: www.kennen.nl.
1: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Oh. Laat me raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 2 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Overstromingen en aardverschuivingen hebben in het grensgebied tussen India en Nepal aan ruim 100 mensen het leven gekost. De zware regenval van de afgelopen dagen leidde tot modderstromen in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh en zeker 81 mensen omgekomen. Wegen zijn overstroomd en dorpen afgesneden van hulp. Vorige maand werd Nepal ook al getroffen door een zware overstroming. Daarbij kwamen meer dan 1400 mensen om. Een patiënt van TBS-kliniek Mesdag in Groningen heeft vanochtend een medewerker neergestoken. De medewerker raakte daarbij licht gewond. Volgens de kliniek is de situatie onder controle. Politie en beveiliging hebben de patiënt overmeesterd en aangehouden. De directie van Mesdag zegt ontzettend geschrokken te zijn. Er wordt nazorg geregeld voor alle betrokkenen. In de TBS-kliniek worden 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd. Jongeren zijn niet veilig in jeugdgevangenissen. Dat stellen verschillende inspectiediensten in een brandbrief aan het kabinet. Door personeelstekorten zijn de leefomstandigheden verslechterd en worden de dagprogramma's die gericht zijn op terugkeer in de maatschappij versoberd. De inspecties vragen om noodmaatregelen. Kinderombudsman Margritte Kalverboer sloeg onlangs ook alarm. Volgens haar worden bijna alle kinderrechten geschonden in de jeugdgevangenissen. 2 vrouwen en een kind zijn omgekomen op de Noordzee nadat hun boot kapseisde. Het ongeluk gebeurde voor de kust van het Franse Wissant met een opblaasboot met meer dan 100 migranten aan boord. Een deel van de opvarenden is gered en afgeleverd in Calais. De Franse autoriteiten houden rekening met meer slachtoffers. De oversteek naar Engeland over het kanaal is gevaarlijk, vooral per rubberboot. Dit jaar zijn al zeker 22 migranten verdronken. Het weer. Het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten blijft het zonnig. Maximum temperaturen lopen uiteen van 19 tot 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robbenscottstraat 19.
5: APK plus kleine buurt samen €89. APK plus grote buurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
4: Bandencentrum Emmen.
5: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591-3188-30.
6: Ja, ja, ja. Mensen, wil je een gigantisch leuk feestje?
7: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
6: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
8: Ja, ready for this.
6: Tot Strauss.
7: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feestend. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
9: Op zoek naar een sportieve of degelijke fiets? Kom eens langs bij Gelissen Tweewielers in Schonebeek, de fietsspecialist. Bij Gelissen Tweewielers vind je een ruime keuze aan kwaliteitsfietsen van de bekende merken, maar ook onderdelen en accessoires. Uitstekende service en een deskundig fietsadvies staan voorop. Kom eens langs voor een proefrit. De koffie staat klaar. Jong en oud slaagt bij Gelissen Tweewielers. Europaweg 153 in Schonebeek.
10: Start to Work Uitzendgroep. Uw betrouwbare partner in personeel. Wij leveren Nederlandse en internationale vakmensen en nemen desgewenst uw complete verloning uit handen. Jarenlange ervaring, korte lijnen en alles goed geregeld. Personeel nodig? Start to work. Samen werkt beter. Ga naar starttowork.nl.
11: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
12: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner. 3 gangen.
0: ontvangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
12: Een verbouwing begint niet met slopen. Die begint met Flori. Want alleen de professionals weten hoe dat veilig moet. Dus asbest, chroomzes of een andere gevaarlijke stof in dak of gebouw. De vakmensen van Flori saneren veilig en secuur. Zo kan jouw project straks verantwoord verder. Ontzorging is ons dak. Vak. Ga naar flori.nl.
13: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
0: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
2: Jouw woning of bedrijf veilig achterlaten? Helsebos Beveiliging voorziet iedere woning of bedrijfspand van professionele en gecertificeerde beveiligingssystemen. Onze techniek. Uw veiligheid. Helsebosbeveiliging.nl.
1: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
0: Wonen in landelijke stijl. Aanstaande zondag geopend.

0: bliksem, ritsen kapot. Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Dan kan bij wezen van Spreek Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, hij dat weer.
1: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt- en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. tapijtengordijnshop.nl.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 3 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. 8 maanden cel en 5 jaar rijontzegging voor een 19-jarige man die vorig jaar een zwangere vrouw doodreed. De man reed veel te hard op de verkeerde weghelft in op de auto van het slachtoffer. Kort daarvoor was hij aan het spookrijden en veroorzaakte hij al bijna een frontale botsing. De man verklaarde in de rechtbank zijn BMW te willen uittesten. Er kon niet worden bewezen of hij onder invloed was. Het afgenomen bloedmonster was door het ziekenhuis vernietigd. Overstromingen en aardverschuivingen hebben in het grensgebied tussen India en Nepal aan ruim 100 mensen het leven gekost. De zware regenval van de afgelopen dagen leidde tot modderstromen in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh en zeker 81 mensen omgekomen. Wegen zijn overstroomd en dorpen afgesneden van hulp. Vorige maand werd Nepal ook al getroffen door een zware overstroming. Daarbij kwamen meer dan 1400 mensen om. Een patiënt van TBS-kliniek Mesdag in Groningen heeft vanochtend een medewerker neergestoken. De medewerker raakte daarbij licht gewond. Volgens de kliniek is de situatie onder controle. Politie en beveiliging hebben de patiënt overmeesterd en aangehouden. De directie van Mesdag zegt ontzettend geschrokken te zijn. Er wordt nazorg geregeld voor alle betrokkenen. In de TBS-kliniek worden 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd. Jongeren zijn niet veilig in jeugdgevangenissen. Dat stellen verschillende inspectiediensten in een brandbrief aan het kabinet. Door personeelstekorten zijn de leefomstandigheden verslechterd en worden de dagprogramma's die gericht zijn op terugkeer in de maatschappij versoberd. De inspecties vragen om noodmaatregelen. Kinderombudsman Margritte Kalverboer sloeg onlangs ook alarm. Volgens haar worden bijna alle kinderrechten geschonden in de jeugdgevangenissen. Het weer. Het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten blijft het zonnig. Maximumtemperaturen lopen uiteen van 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Ik zing als ik grondzuig.
5: Kunt u er niet bij?
4: Alleen als ik grondzuig.
5: Van der Vlier zuigt het voor u vrij.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Autobedrijf Ferdy Snijders. Autobedrijf Ferdy Snijders.
2: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy Snijders.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
3: Voor ieder bouwproject of evenement huur je stalen rijplaten bij RVNN. Want waar je ook bouwt, werkt of organiseert, met rijplaten van RVNN blijft iedere ondergrond sterk, strak en bereikbaar. Wij leveren en plaatsen stalen rijplaten uit voorraad razendsnel op locatie. Wel zo handig? Check rvnn.nl. Sterk, snel en zeker. Dat is RVNN.
4: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg. Vallen op.
5: Leijenberg, die van die garagedeuren.
6: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectional deuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
5: Juist ja.
7: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen. Leijenberg.nl.
8: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
4: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
7: Blijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
9: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
1: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
2: Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemiddag.

0: country-gigant. Iedere zondagavond tussen 11 en middernacht draait Bert Haan de lekkerste country-muziek.
1: Play me a country song.
0: Country-gigant. Iedere zondagavond tussen 11 en middernacht op Gigant FM.

0: Hier gooi je nog de liedjes die andere stations schaamteloos in de doofpot stoppen. Laat je verrassen. Dit is Gigant FM.
1: Je schuimt de straten af en volgt de dievenspot.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: hem. Ritsen kapot. Ook die tenten van Joeke bij ons laten maken. Door kan bij wijze van spreek Derksen nog een puntje aan zuigen. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, uit dat weer.
1: Onderhoud van aandrijving en machines, EME Aandrijf- en Besturingstechniek levert en reviseert elektromotoren, pompen, ventilatoren en tandwielkasten. We doen trillingsmetingen, uitlijnen, balanceren en diverse rotating mechanische werkzaamheden. EME Aandrijf- en Besturingstechniek Emme werkt ook op locatie. EME-BV.nl. Gedreven door aandrijving.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 4 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De man die ervan wordt verdacht vrijdag het vuur te hebben geopend op een vol terras in Amsterdam-Noord blijft 2 weken langer vastzitten. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Een 61-jarige man stierf ter plaatse aan zijn verwondingen na een woordenwisseling over de hond van de verdachte. Veel mensen waren getuigen van de schietpartij en de daaropvolgende arrestatie, waaronder ook kinderen. Over de identiteit van de verdachte is nog niets bekendgemaakt. De Nederlandse economie is niet goed bestand tegen de toenemende hitte. De hete zomer kostte volgens kredietverzekeraar Allianz Trade 9,2 miljard euro... voornamelijk omdat werknemers minder productief zijn bij warm weer. Ook Duitsland en België werden geraakt door de hitte. Noord-Europa is volgens Allianz minder goed ingericht op de gevolgen van klimaatverandering. Arbeidstijden zouden aangepast moeten worden aan de stijgende temperaturen, zoals in Zuid-Europa al gebruikelijk is. In Duitsland heeft 1 op de 4 werknemers een migratieachtergrond. Dat meldt het Duitse statistiekbureau Destatis op basis van cijfers over vorig jaar. In sommige sectoren zijn werknemers met een migratieachtergrond in de meerderheid, zoals in voedselproductie en steigerbouw. In sectoren die kampen met personeelstekorten, zoals de zorg en het transport, is het aandeel werknemers met een migratieachtergrond ook vaak hoger dan gemiddeld. 8 maanden cel en 5 jaar rijontzegging voor een 19-jarige man die vorig jaar een zwangere vrouw doodreed. De man reed veel te hard op de verkeerde weghelft in op de auto van het slachtoffer. Kort daarvoor was hij aan het spookrijden en veroorzaakte hij al bijna een frontale botsing. De man verklaarde in de rechtbank zijn BMW te willen uittesten. Er kon niet worden bewezen of hij onder invloed was. Het afgenomen bloedmonster was door het ziekenhuis vernietigd. Het weer. Het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten blijft het zonnig. Maximumtemperaturen lopen uiteen van 19 tot 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u nou maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
5: Flori Infra Groep. Infra vakmanschap sinds 1979. Wij groeien en zoeken stratenmakers, grondwerkers en machinisten voor mooie langdurige infraprojecten in Nederland en Duitsland. Werken bij een sterk familiebedrijf waar alles goed geregeld is? Kijk op werkenbijfloriinfra.nl.
6: Op zoek naar een sportieve of degelijke fiets? Kom eens langs bij Gelissen Tweewielers in Schonebeek, de fietsspecialist. Bij Gelissen Tweewielers vind je een ruime keuze aan kwaliteitsfietsen van de bekende merken, maar ook onderdelen en accessoires. Uitstekende service en een deskundig fietsadvies staan voorop. Kom eens langs voor een proefrit. De koffie staat klaar. Jong en oud slaagt bij Gelissen Tweewielers. Europaweg 153 in Schonebeek.
2: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: bliksem, ritsen kapot. Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Dan kan bij wezen van Spreek Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, hij dat weer.
1: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
2: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
3: Gigant FM, weerbericht.
4: Het land is in tweeën gedeeld. In het westen is het bewolkt en regenachtig en wordt het niet warmer dan 19 graden. Terwijl in het oosten de zon schijnt en de temperatuur kan oplopen tot 25 graden. Er staat een zwakke noordenwind aan de kust, in het binnenland weinig wind. Vanavond neemt de bewolking toe, ook in het zuidoosten. En daaruit kunnen een paar stevige buien gaan vallen, mogelijk met onweer, ook in het westen. De wind wakkert aan tot vrij krachtig aan de kust en op het IJsselmeer en komt uit het noordoosten. De komende dagen zien we een heel ander beeld. Veel zon en uitzonderlijk warm met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Barger Oosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemiddag.

0: binnen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
1: Jouw woning of bedrijf veilig achterlaten? Helsebos Beveiliging voorziet iedere woning of bedrijfspand van professionele en gecertificeerde beveiligingssystemen. Onze techniek. Uw veiligheid. Helsebosbeveiliging.nl.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 5 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Grootschalige luchtaanvallen van Rusland op Oekraïne hebben aan zeker 4 mensen in Kiev en de Dnipro het leven gekost. Er zouden ook tientallen gewonden zijn. Het is de 6e dag op rij dat Rusland Oekraïne aanvalt. Er zijn berichten van de inzet van ballistische raketten, drones en zware zweefbommen. President Zelensky zegt dat de aanvallen gewroken zullen worden. Hij vraagt om een krachtige internationale reactie. De man die ervan wordt verdacht vrijdag het vuur te hebben geopend op een vol terras in Amsterdam-Noord, blijft 2 weken langer vastzitten. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Een 61-jarige man stierf ter plaatse aan zijn verwondingen na een woordenwisseling over de hond van de verdachte. Veel mensen waren getuigen van de schietpartij en de daaropvolgende arrestatie, waaronder ook kinderen. Over de identiteit van de verdachte is nog niets bekendgemaakt. De Nederlandse economie is niet goed bestand tegen de toenemende hitte. De hete zomer kostte volgens kredietverzekeraar Allianz Trade 9,2 miljard euro... voornamelijk omdat werknemers minder productief zijn bij warm weer. Ook Duitsland en België werden geraakt door de hitte. Noord-Europa is volgens Allianz minder goed ingericht op de gevolgen van klimaatverandering. Arbeidstijden zouden aangepast moeten worden aan de stijgende temperaturen, zoals in Zuid-Europa al gebruikelijk is. In Duitsland heeft 1 op de 4 werknemers een migratieachtergrond. Dat meldt het Duitse statistiekbureau Destatis op basis van cijfers over vorig jaar. In sommige sectoren zijn werknemers met een migratieachtergrond in de meerderheid, zoals in voedselproductie en steigerbouw. In sectoren die kampen met personeelstekorten, zoals de zorg en het transport, is het aandeel werknemers met een migratieachtergrond ook vaak hoger dan gemiddeld. Het weer. Een regengebied trekt over het land met vanavond kans op onweer. Morgen zonnig, droog en warm. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Snijders Wachtum. De winkel voor boerderij, dier en tuin. Kom gezellig winkelen op ruim 750 vierkante meter... met voldoende parkeerruimte voor de deur. Advies nodig? Vraag het ons. Snijders Wachtum is makkelijk bereikbaar aan de A37 en de N34. Snijderswachtum.nl. Uw groene vakwinkel.
5: Een verbouwing begint niet met slopen. Die begint met Flori. Want alleen de professionals weten hoe dat veilig moet. Dus asbest, chroomzes of een andere gevaarlijke stof in dak of gebouw. De vakmensen van Flori saneren veilig en secuur. Zo kan jouw project straks verantwoord verder. Ontzorging is ons dak. Vak. Ga naar Flori.nl.
4: Van afrastering tot landbouwfolie. Het start bij Snijders in Wachtum.
6: Start to Work Uitzendgroep. Uw betrouwbare partner in personeel. Wij leveren Nederlandse en internationale vakmensen en nemen desgewenst uw complete verloning uit handen. Jarenlange ervaring, korte lijnen en alles goed geregeld. Personeel nodig? Start to Work. Samen werkt beter. Ga naar starttowork.nl.
7: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
8: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
2: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: ZFM weerbericht.
1: Een regengebied trekt vanuit het zuiden over het land. Er staat een zwakke noordenwind aan de kust, in het binnenland weinig wind. De bewolking neemt toe, ook in het zuidoosten, en daaruit kunnen een paar stevige buien gaan vallen, mogelijk met onweer. De wind wakkert aan tot vrij krachtig aan de kust en op het IJsselmeer en komt uit het noordoosten. De komende dagen zien we een heel ander beeld, veel zon en uitzonderlijk warm, met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Let wel op, na zonsondergang koelt het snel af naar 14 tot 18 graden, dus een jas is handig om bij de hand te houden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Barger Oosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemiddag.

Iedere maandagavond op Gigant FM opent Johan de Vreese de deur van het JDV Café. In het JDV Café hoor je iedere maandagavond de sfeer van weleer. Met natuurlijk veel gezelligheid. Terug in de tijd met Johan en de gigantische top 5. Iedere maandagavond vanaf 7 uur staan de deuren open van het JDV Café. En je bent van harte welkom bij Johan. Het JDV Café op

0: landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het monument in Feyenoord Nieuw-Amsterdam.
0: Het monument. Wonen in landelijke stijl.
2: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
1: Het monument in Feyenoord Nieuw-Amsterdam.
0: Wonen in landelijke stijl, aanstaande zondag geopend.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 6 uur.
4: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Grootschalige luchtaanvallen van Rusland op Oekraïne hebben aan zeker 4 mensen in Kiev en de Dnipro het leven gekost. Er zouden ook tientallen gewonden zijn. Het is de 6e dag op rij dat Rusland Oekraïne aanvalt. Er zijn berichten van de inzet van ballistische raketten, drones en zware zweefbommen. President Zelensky zegt dat de aanvallen gewroken zullen worden. Hij vraagt om een krachtige internationale reactie. Basisschoolpersoneel krijgt vanaf volgend jaar gratis de griepprik aangeboden. Dat meldt de Algemene Onderwijsbond. De bond ijvert al langer voor de gratis prik. Onderwijsmedewerkers lopen een groter risico op de griep omdat ze in kleine ruimtes met veel mensen werken. De Gezondheidsraad adviseerde om deze reden al eerder om de griepprik aan te bieden. Het is aan de medewerkers van basisscholen zelf of ze gebruik willen maken van de gratis griepprik. Het is ruimtevaartbedrijf SpaceX gelukt om een raket in een baan om de aarde te brengen. Eerdere testvluchten van de raket Starship waren niet meer dan een uur in de ruimte voor ze terugvielen naar de aarde. De lancering vanaf de basis in het Amerikaanse Texas verliep niet zonder problemen. Een van de startmotoren viel uit. De overige motoren bleken voldoende om de raket te lanceren. De Starship heeft 26 satellieten uitgezet. Deze gaan deel uitmaken van het Starlink-internetnetwerk. En een Turkse komiek is veroordeeld tot gevangenisstraf omdat hij grappen heeft gemaakt over president Erdogan. De 32-jarige Deniz Goktas staat bekend om zijn politieke satire. Eind juni ging een video van hem viraal op YouTube. Een week later werd hij gearresteerd. De populaire komiek krijgt 19 maanden cel voor belediging van de president en de religieuze waarden. In afwachting van zijn hoger beroep is hij vrijgelaten. De regering Erdogan treedt steeds harder op tegen critici. Het weer. Een regengebied trekt over het land met vanavond kans op onweer. Morgen zonnig, droog en warm. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Ik zing als ik grondzuig.
6: Kunt u er niet bij?
5: Alleen als ik grondzuig.
6: Van der Vlier zuigt het.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen electrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
3: Zunnen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonweren en rollen.
4: Als een van de eerste opticiërs in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
5: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op Geving.nl.
6: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraadmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij tapijt en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijt en gordijnshop.nl.
7: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
8: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
9: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
10: Boek dan de GigantFM Drive-In Show.
9: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
11: Ja, ready for this.
9: Tot Strauss.
10: De GigantFM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info
9: op gigantfm.nl.
12: GigantFM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Infragroep. Infravakmanschap sinds 1979. Wij groeien en zoeken stratenmakers, grondwerkers en machinisten voor mooie, langdurige infraprojecten in Nederland en Duitsland. Werken bij een sterk familiebedrijf waar alles goed geregeld is? Kijk op werkenbijflorieinfra.nl.
1: Onderhoud van aandrijving en machines, EME Aandrijf- en Besturingstechniek levert en reviseert elektromotoren, pompen, ventilatoren en tandwielkasten. We doen trillingsmetingen, uitlijnen, balanceren en diverse rotating mechanische werkzaamheden. EME Aandrijf- en Besturingstechniek Emme werkt ook op locatie. EME-BV.nl. Gedreven door aandrijving.
2: Op zoek naar een sportieve of degelijke fiets? Kom eens langs bij Gelissen Tweewielers in Schonebeek, de fietsspecialist. Bij Gelissen Tweewielers vind je een ruime keuze aan kwaliteitsfietsen van de bekende merken, maar ook onderdelen en accessoires. Uitstekende service en een deskundig fietsadvies staan voorop. Kom eens langs voor een proefrit. De koffie staat klaar. Jong en oud slaagt bij Gelissen Tweewielers. Europaweg 153 in Schonebeek.
3: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robbenscottstraat 19.
4: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
3: Bandencentrum Emmen.
4: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
5: Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.

0: klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl en Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 7 uur.
1: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. Een Nederlander is opgepakt voor betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Het gaat volgens RTL Nieuws om de 23-jarige Pepijn van der S uit Zandvoort, die pas sinds dit jaar weer op vrije voeten was na een eerdere veroordeling. Shiny Hunters zit achter grote cyberaanvallen, zoals de recente datadiefstal bij telecomprovider Odido en een hack bij de FBI. Van der S werkte overdag bij een beveiligingsbedrijf, maar gebruikte die kennis 's avonds om bedrijven te hacken en af te persen. Het Nederlandse spoor is in oorlogstijd niet klaar om snel militair materieel naar het oosten te vervoeren. Dat erkent het kabinet na een kritisch rapport van Denktank HCSS. Nu gaan militaire transporten vanuit Rotterdam en Vlissingen nog prima, maar dat wordt ad hoc geregeld. Bij een echte crisis loopt het spoor direct vast door een tekort aan vaste procedures en personeel. Staatssecretarissen Bertram en Boswijk gaan die afspraken nu sneller aanscherpen, zodat er ook onder grote druk kan worden gewerkt. Personeel in het primair onderwijs kan vanaf augustus volgend jaar een gratis griepprik krijgen via de werkgever. Dat meldt onderwijsvakbond AOB na 5 jaar lang actievoeren. Volgens de Gezondheidsraad lopen leraren een hoger risico op griep door het werken in kleine ruimtes. De vergoeding moet ook helpen om het ziekteverzuim en lerarentekort tegen te gaan. De prik blijft volledig vrijwillig en schoolbesturen bepalen zelf hoe ze hem aanbieden. Voor het voortgezet onderwijs en het HBO was er al een gratis griepprikregeling. En buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur ontboden naar het ministerie. Hij eist uitleg over het intrekken van de diplomatieke status van Nederlandse medewerkers in Ramallah. Israël wil dat de diplomaten binnen 7 dagen vertrekken als reactie op Nederlandse handelsmaatregelen tegen de illegale nederzettingen. Berendsen noemt die stap van Israël onnodig en wil snel opheldering. Het is niet de eerste keer dat de Israëlische ambassadeur op het matje wordt geroepen. Het weer, her en der buien, mogelijk met onweer. Vannacht nog in het noorden en westen bij 12 tot 16 graden... en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Morgen krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Voor ieder bouwproject of evenement huur je stalen rijplaten bij RVNN. Want waar je ook bouwt, werkt of organiseert, met rijplaten van RVNN blijft iedere ondergrond sterk, strak en bereikbaar. Wij leveren en plaatsen stalen rijplaten uit voorraad razendsnel op locatie. Wel zo handig? Check rvnn.nl. Sterk, snel en zeker. Dat is RVNN.
3: Autobedrijf Ferdy Snijders, autobedrijf Ferdy Snijders.
4: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy
5: Snijders. Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwin en rolloon.
6: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
7: Het JDV-café wordt mede mogelijk gemaakt door Bertus Mode. De leukste mode voor de hele familie.
0: Gigant FM, het JDV-café, Johan de Vreeze.

0: Het is maandag 28 september 2026. En inderdaad, we zijn er weer. Inmiddels 7:05. En ik moet zeggen dat het een bijzonder leuke dag was. Zeker ook wat het weer betreft. Het wordt wel even anders. En we zitten achter in september. En voordat je het weet is er alweer oktober. 1 oktober wordt de benzine weer gekomen in Duitsland. Dat ligt me wel bij. Wat hebben we vandaag? Heel veel leuke muziek zoals je gewend bent hier bij Gigant FM. En vanavond een nieuwe aflevering van de gigantische top 5. En ik kan je vertellen dat die bijzonder leuk is. Er zit altijd een piratenknijter in. Een Duitsstalig plaat. En een nummer 1 is vaak toch wel een Nederlandstalige plaat. Dat moet ik wel eerlijk bekennen. Ondanks dat er zoveel leuke muziek is. En heb jij nog een muzikale suggestie? Laat het mij even weten. Kan via onze WhatsApp op 0591 30 20 10. Of stuur even een mailtje naar studio@gigantfm.nl. En het komt allemaal binnen hier in de studio. Dus we zijn begonnen dit uur met muziek van Danny Cardell. En spreek je ook Hollands? Hetgeen betekent dat we altijd nog een tweede plaat erachteraan gooien. En aansluitend, natuurlijk voor de eerste keer vanavond, de overzicht van de gigantische top 5. De tweede plaat heb ik gekozen voor muziek van Rocky Vossen. En hier is Pretty Belinda.
1: Welkom in het gezelligste café van Noord-Nederland. Het JDV Café, Johan de Vreeze, op Gigant FM. Goeie.

was voor de eerste keer dat hij voorbij kwam. De overzicht van de gigantische top 5. En ik zei het, hij is bijzonder leuk. En heb jij een suggestie, laat het mij even weten. Via onze WhatsApp op 0591 30 2010. Hier is Aswad.

Beetje van de dit, beetje van de dat, beetje van de zus, beetje zo, beetje van de hier, beetje van de daar. En dan komt het op dinsdagavond piekfijn voor elkaar. Fijn voor elkaar. Net even anders. Met Arco de Boet. Iedere dinsdagavond tussen 7 en 10. Gigant FM.

Oh, er zijn wel wat invloeden van de AI, als ik dat zo hoor. Muziek van de Janneke Ro, oftewel de nieuwe single van haar. En ik weet dat jij er bent. 17 minuten over 7, de lijnen zijn open. Heb je een suggestie, laat het mij weten. 0591 30 20 10.

blijft een bijzonder leuke single, Jorda, Anita en Alexandra Hoffman. En Lass mich heute Abend nicht allein. 6 minuten voor 7:30. Terug in de tijd. Hier is Luc Bral.

0: Ik weet nog wel, toen deze plaat populair werd, werd hij wel een beetje veracht, hoor. Niemand over het programma toen met Jeff Roekel. Maar ze keken er wel allemaal naar. Waldolala, zo heet hij. Muziek van de Love. Inmiddels is het bijna kwart voor acht. Gaat snel, hoor. En dat was de nummer 5 die je net even hoorde uit de gigantische top 5. En heb je een leuke suggestie, laat het mij even weten. Kan via onze WhatsApp op 0591-302010. Dat heeft Ernst ook gedaan. Ernst Haverkamp die vraagt nog even de plaat aan van BZN en die Marching On. Eveneens kregen we nog via de Facebook nog een berichtje binnen van Kars Kuiper. Die wilde speciaal voor Anja Pijpker wilde die plaat horen. Van Peter Schaap, Vliegen als een Vogel. Omdat ze gisteravond een sprong heeft gemaakt bij skydiving. Een hele belevenis. Nou, we gaan ze zo alle twee even achter elkaar draaien. Dus blijf lekker luisteren. Ik ben bij je tot de klok van 10 uur vanavond.
1: Lekker veel Nederlandstalig. Met een Engelse knipoog. Gigant FM.
2: They walked along the lonely roads. With rusty guns and dirty clothes. The last support a bugle calls. Once proud,

Gigant FM is ook te vinden op Instagram. Wil je ook op de hoogte blijven van al het laatste nieuws rondom Gigant FM? Volg ons dan vanaf nu ook op Instagram. Zoek op Instagram naar Gigant FM. Gigant FM. Natuurlijk ook gigantisch te vinden op Instagram.

0: Wat waren ze toen populair, zeg? Iedereen had de film toen de tijd gekregen. Als je dat niet had gezien, dan kon je er niet over mee praten. Dat was de laatste plaat die we konden draaien in het eerste uur van het JDV Café. Je hoorde John Travolta en Olivia Newton-John. En you're the one that I wanted. We gaan eerst even naar de reclameboodschappen en het nieuws. En daarna ben ik bij je terug voor het tweede uur van het JDV Café. Tot zometeen.
1: Jouw woning of bedrijf veilig achterlaten? Helsebos Beveiliging voorziet iedere woning of bedrijfspand van professionele en gecertificeerde beveiligingssystemen. Onze techniek. Uw veiligheid. Helsebosbeveiliging.nl.
2: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. EBN Bouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 8 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen kunnen tot 2035 leiden tot 20 miljard euro aan economische schade. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. Doordat er tot 2030 een groot budgettekort is, moeten wegen en vaarwegen worden afgezet en moet het verkeer omrijden. Vooral problemen bij grote viaducten en bruggen zoals de Merwedebrug, de Zuurhofbrug en de Van Brienenoordbrug zorgen voor enorme kosten. Volgens het EIB is er nu extra geld en een slimmere aanpak nodig. Een Nederlander is opgepakt voor betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Het gaat om de 23-jarige Pepijn van der S uit Zandvoort, die pas sinds dit jaar weer op vrije voeten was na een eerdere veroordeling. Shiny Hunters zit achter grote cyberaanvallen, zoals de recente datadiefstal bij telecomprovider Odido en een hack bij de FBI. Van der S werkte overdag bij een beveiligingsbedrijf, maar gebruikte die kennis 's avonds om bedrijven te hacken en af te persen. Het Nederlandse spoor is in oorlogstijd niet klaar om snel militair materieel naar het oosten te vervoeren. Dat erkent het kabinet na een kritisch rapport van denktank HCSS. Nu gaan militaire transporten vanuit Rotterdam en Vlissingen nog prima, maar dat wordt ad hoc geregeld. Bij een echte crisis loopt het spoor direct vast door een tekort aan vaste procedures en personeel. Staatssecretarissen Bertram en Boswijk gaan die afspraken nu sneller aanscherpen, zodat er ook onder grote druk kan worden gewerkt. En de migratiedeals tussen de VS en 35 andere landen leiden volgens VN-experts tot ernstige mensenrechten schendingen. Uitgezette migranten lopen in die landen direct risico op marteling, mishandeling en gedwongen verdwijning. De experts noemen de schadelijke gevolgen van de Amerikaanse regelingen niet langer hypothetisch. Vooral kwetsbare groepen zoals kinderen, vrouwen en LHBTIQ+ personen lopen het grootste gevaar, volgens de deskundigen van de Verenigde Naties. Het weer, her en der buien, mogelijk met onweer. Vannacht nog in het noorden en westen bij 12 tot 16 graden... en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Morgen krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken. Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
6: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
5: Wonen in landelijke stijl, aanstaande zondag geopend.

0: www.radio501.nl.
1: Het JDV-café wordt mede mogelijk gemaakt door Bertus Mode. De leukste mode voor de hele familie.
2: Gigant FM, het JDV-café, Johan de Vreese.

Inmiddels is het 6 minuten over 8 op de maandag 28 september 2026. En inderdaad, daar zijn we weer, het tweede uur. Met heel veel leuke muziek. Waaronder ook even de nummer 4 en de nummer 3 gaan we draaien uit de gigantische top 5. En rond de klok van 8:30 komt hij weer voorbij. De nieuwe megagigant. En die wordt altijd bekendgemaakt op de zaterdagochtend. Rond de klok van 11:30, dan is hij te horen. En hij is ook bijzonder leuk deze week. En heb jij nog een muzikale suggestie of opmerking? Laat het mij even weten. Kan via onze WhatsApp op 0591 302010. Of stuur even een mailtje naar studio@gigantfm.nl.

0: zijn begonnen dit uur met de muziek van de Regento-stars, zou heen ze zeggen. Hele mond vol en de koning van de weg. Hetgeen betekent dat we nog één Nederlandstalige plaat draaien en dan zijn we eraan toe. En dat is dan de overzicht van de gigantische top 5 voor de tweede keer vanavond. Ik heb gekozen voor een nummer van Belinda Kienaar. En het leven die valt best mee.
1: Welkom in het gezelligste café van Noord-Nederland. Het JDV Café, Johan de Vreeze, op Gigant

Was voor de tweede keer dat hij voorbij kwam, de overzicht van de gigantische top 5. En we gaan ze allemaal draaien voor de klok van 10 uur vanavond. Zometeen rond 7 minuten voor half, dan komt de nummer 4. Terug in de tijd met muziek van de Bengals en de Manic Monday.

0: sommige muziek, die voel je meteen, die voel je meteen. Omdat je hem vroeger hoorde, of gewoon omdat hij van hier is. Bij Gigant FM hoor je die muziek, elke dag opnieuw. Piratenplaten, goud van oud en Nederlandstalige hits. Altijd dichtbij en altijd herkenbaar. Gigant
1: FM. Een paar maanden geleden was ik op het festival van Didam. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen spandoeken boven de straten met mijn naam in zukkekoeien van letters.

Zigga in the house, zo heet hij. Het is moeilijk om bescheiden te blijven. Je kent origineel nog van Peter Blanke. En dat krijg je toch. Het is wel een AU-uitvoering als ik het zo zie. Het is 9:10. Ik zei het straks rond de klok van 8:30 komt hij weer voorbij. De nieuwe megagigant. We draaien zo nog één plaat en dan... zijn we er ook aan toe om de nummer 4 te gaan draaien uit de gigantische top 5. En heb jij nog een muzikale suggestie, laat het mij weten. Kan via onze WhatsApp op 0599 30 20 10. Of stuur even een mailtje naar studio@gigantfm.nl. En het komt allemaal binnen hier in de studio. Exact 21:09. Tijd voor Dirk Meeldijk en Marco Kraats.

gigantische top 5. En dat zijn altijd twee nummers die we elk uur draaien. In dit uur de nummer 4 en de nummer 3. En ik kan je vertellen, de nummer 3 is eigenlijk altijd een Duitsstalige plaat. En die heb ik zo klaarstaan, maar we hebben eerst nog een andere plaat. En de lijnen zijn nog steeds open, hoor. Dus heb je nog een muzikale suggestie of opmerking? Laat het mij even weten. Kan via onze WhatsApp op 0591 302010. Of stuur even een mailtje naar studio@gigantfm.nl. En het komt allemaal hier binnen in de studio. Ik zei het net al, we draaien nog één plaat. En dan is het tijd voor de Duitsstalige plaat uit de gigantische top 5. Maar eerst deze vrolijke single. Dan mag je zeer zeker zeggen, de drie J's.

Blijft een leuke bier aan te knijteren over muziek van de Sneeuwbal Trio. Hallo Venus, hallo Heidi, Angelina. We gaan even terug in de tijd. Werd ook even speciaal aangevraagd door mevrouw Holman uit de Emmen. Zij vroeg hem aan, de Bee Gees en Massachusetts.

Hou je van stilte en radio waar helemaal niks gebeurt? Dan is GigantFM helemaal niks voor jou. Maar als je van sfeer houdt, Nederlandstalige muziek, piratenhits en echte gezelligheid. Dan weet je wat je te doen staat. GigantFM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Zo, de nieuwe uitvoering hoorde je van de Frans Bauer en Billy Dans en Afro Blas. En we gaan nu even naar de reclameboodschap en het nieuws. En daarna zijn we terug met het laatste uur, oftewel het derde uur van het JDV Café. Heb je nog een suggestie? Laat het mij even weten op 0591-302010. Maar nu eerst de reclameboodschap en het nieuws. Tot zometeen.
1: Verbouwing begint niet met slopen, die begint met Flori. Want alleen de professionals weten hoe dat veilig moet. Dus asbest, chroomzes of een andere gevaarlijke stof in dak of gebouw. De vakmensen van Flori saneren veilig en secuur. Zo kan jouw project straks verantwoord verder. Ontzorging is ons dak. Vak, ga naar flori.nl.
2: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat me raden, handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
3: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
4: Wilt u op 1/100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
5: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 9 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij protesten op 180 Franse middelbare scholen zijn vandaag in totaal 164 scholieren opgepakt. Bij die demonstraties raakten bijna 30 mensen gewond, onder wie 12 agenten. Scholieren demonstreren al sinds vorige week tegen overvolle klassen, lerarentekorten en een hoge werkdruk. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken was het vandaag puur geweld. Scholierenorganisaties hebben opgeroepen tot een landelijke blokkade morgen van middelbare scholen in Frankrijk. Premier Jette noemt zijn uitspraak om organisaties die minderheden aanvallen vol op hun bek te slaan een slip of the tongue. Dat zei hij vandaag na een storm van kritiek over de gewelddadige bewoordingen. Jette deed zijn uitspraak gisteren op een D66-congres tijdens een gesprek over de bescherming van minderheden. Hij benadrukt nu dat hij absoluut niet tot geweld wilde oproepen en belooft voortaan beter op zijn woorden te letten. Jette zei gewoon gepassioneerd te zijn over gelijke rechten. Achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen kunnen tot 2035 leiden tot 20 miljard euro aan economische schade. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. Doordat er tot 2030 een groot budgettekort is, moeten wegen en vaarwegen worden afgezet en moet het verkeer omrijden. Vooral problemen bij grote viaducten en bruggen zoals de Merwedebrug, de Zuurhofbrug en de Van Brienenoordbrug zorgen voor enorme kosten. Volgens het EIB is er nu extra geld en een slimmere aanpak nodig. En Duitsland en Nederland beloven het internationaal strafhof te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Dat maakten de buitenlandministers Waderpoel en Berendsen bekend tijdens een gezamenlijk bezoek aan Den Haag. De VS dreigt met nieuwe maatregelen nadat het hof een arrestatiebevel uitvaardigde tegen de Israëlische premier Netanyahu. Europa bereidt nu zelfs een blokkeerstatuut voor om te zorgen dat Europese organisaties de Amerikaanse sancties kunnen negeren. Het weer, her en der buien, mogelijk met onweer. Vannacht nog in het noorden en westen bij 12 tot 16 graden. En een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Morgen krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Snijders Wachtum, de winkel voor boerderij, dier en tuin. Kom gezellig winkelen op ruim 750 vierkante meter met voldoende parkeerruimte voor de deur. Advies nodig? Vraag het ons. Snijders Wachtum is makkelijk bereikbaar aan de A37 en de N34. Snijderswachtum.nl, uw groene vakwinkel.
8: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam? Dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
9: Tijd voor de bemesting van uw tuin. Het start bij Snijders in Wachtum.
10: Ik zing als ik grondzuig.
11: Kunt u er niet bij?
10: Alleen als ik grondzuig.
11: Van der Vlier zuigt het voor.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Start to Work Uitzendgroep. Uw betrouwbare partner in personeel. Wij leveren Nederlandse en internationale vakmensen en nemen desgewenst uw complete verloning uit handen. Jarenlange ervaring, korte lijnen en alles goed geregeld. Personeel nodig? Start to Work. Samen werk beter. Ga naar starttowork.nl.
4: Het JDV Café wordt mede mogelijk gemaakt door Bertus Mode. De leukste mode voor de hele familie.
1: Gigant FM, het JDV Café, Johan de Vreese.

Inmiddels is het ruim 7 minuten over 9 op deze maandag 28 september. Met 2 hele mooie dagen voor ons. Zeker hier in het noorden. De dinsdag en de woensdag en daarna is het weer een kleine 20 graden. Maar desalniettemin, we mogen niet klagen, absoluut niet. Wat hebben we in het laatste uur van het JDV-café? Uiteraard de nummer 2 en de nummer 1 uit deze lijst. En die gaan we straks draaien. In ieder geval alle 2 voor de klok van 10 uur vanavond. En natuurlijk het materiaal wat aangevraagd wordt en wat binnenkomt via onze WhatsApp of via onze mailbox. En heb jij nog een muzikale suggestie, laat het mij weten. Kan via WhatsApp op 0591 302010. Of stuur even een mailtje naar studio@gigantfm.nl. En het komt allemaal binnen hier. We zijn begonnen met muziek van Jaman en Els Bakker en De Sleutel van Mijn Hart. Zometeen krijgen we nog 1 plaat en dat is Jeroen van Zelst. En aansluitend krijgen we voor de laatste keer te horen de overzicht van de gigantische top 5.

was hem voor de laatste keer de overzicht van de gigantische top 5. En ik zei het, we gaan ze allemaal draaien voor de klok van 10 uur vanavond. 13 minuten over 9. En mocht je nog een suggestie hebben, laat het mij weten. Kan via onze WhatsApp op 0591 302010. Of stuur even een mailtje naar studio@gigantenfm.nl. We gaan even terug in de tijd. Muziek van La Bionda. En één voor mij en twee voor jou.

Een van de grote destijds, hoor. Je hoort de muziek van Jürgen Markus en Ein Festival der Liebe. Zometeen na deze plaat gaan we draaien. De nummer 2 uit de gigantische top 5. Maar eerst deze van Rudy de Wit.

De nummer 2 uit de gigantische top 5 van Arthur Connolly en die Sweet Soul Music. Exact 5 minuten voor 9:30 op jullie maandag. Hier is Sven Versteeg.

0: nieuwe single van Jeroen van Zijlst. En die gaat niet van Roosje naar Roosje. We zijn er aan toe dat we hem gaan draaien voor de gigantische top 5. En dan wel de nummer 1 voor deze week.
1: Het JDV Café. Gigant FM. De Gigant.

De nummer 1 deze week uit de gigantische top 5. Muziek van Gerard Joling en de creditcard van Staal. Ik kreeg nog wat verzoeknummers binnen, waaronder deze. Ik ben aangevraagd door Christel Jacobs. En we gaan hem draaien. Muziek van de classics. En ze vroegen hem aan The Sunshine Baby.

werd ook even speciaal aangevraagd. Je hoort de muziek van de Classics en die Sunshine Baby. 9:40 op jullie maandag. Hier is muziek van Rutger van Barneveld. En die zwoele zomernachten.

het wordt dan nog wel even warm, maar zulke temperaturen krijgen we niet meer. Rutger van Barneveld in die zwoele zomernachten. Nog net op tijd. Ik heb nog een verzoeknummer binnen van Theo de Man. Leuk dat je er weer bij bent uit Den Haag. En die vroeg de Bellamy Brothers aan. Gaan we zo direct draaien.

0: Speciaal voor Theo de Man draaiden we deze plaat. De Bellamy Brothers en die Let Your Love Flow. En dat was eveneens ook de laatste plaat die we konden draaien voor deze avond. Het zit er weer op. Ik ben er weer volgende week maandag met een nieuwe aflevering van het JDV Café. Vanaf de klok van 7 uur. Zometeen gaan wij door met een non-stop programmeringslijst. Ik zie het volgende uur alweer staan. De eerste plaat van Gordon met die bel je zomaar op. Ik zou zeggen, een groet vanuit het mooie Winschoten. En graag tot een volgende keer.
1: Flori Infragroep. Infravakmanschap sinds 1979. Wij groeien en zoeken stratenmakers, grondwerkers en machinisten voor mooie, langdurige infraprojecten in Nederland en Duitsland. Werken bij een sterk familiebedrijf waar alles goed geregeld is? Kijk op werkenbijfloriinfra.nl.
2: Onderhoud van aandrijving en machines, EME Aandrijf- en Besturingstechniek levert en reviseert elektromotoren, pompen, ventilatoren en tandwielkasten. We doen trillingsmetingen, uitlijnen, balanceren en diverse rotating mechanische werkzaamheden. EME Aandrijf- en Besturingstechniek Emme werkt ook op locatie. EME-BV.nl. Gedreven door aandrijving.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 10 uur.
4: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. Na 2 maanden intensief blussen is de grootste Franse natuurbrand sinds 1949 eindelijk volledig uit. Dat melden de lokale autoriteiten in de regio Gironde. Bij die verwoestende brand ging ruim 37.000 hectare land verloren en moesten 224.000 mensen worden geëvacueerd. Ruim 3.000 brandweerlieden kwamen in actie om het vuur te bestrijden. Er zijn geen doden gevallen. Dit jaar verwoesten Franse bosbranden al zo'n 98.000 hectare grond en dat is een record van de laatste 50 jaar. Rusland breidt zijn leger opnieuw uit met zo'n 15.000 militairen tot een totale omvang van 2,4 miljoen personeelsleden. Dat blijkt uit een nieuw decreet van president Poetin. Het is al de 4e uitbreiding van het Russische leger dit jaar. En die stijging is nodig omdat Rusland maandelijks grote verliezen leidt aan het front in Oekraïne. Volgens de Oekraïense president Zelensky is deze opschaling het feitelijke begin van een grotere mobilisatie. Zo zouden er ook nog eens 10.000 Noord-Koreanen aankomen. Bij protesten op 180 Franse middelbare scholen zijn vandaag in totaal 164 scholieren opgepakt. Bij die demonstraties raakten bijna 30 mensen gewond, onder wie 12 agenten. Scholieren demonstreren al sinds vorige week tegen overvolle klassen, lerarentekorten en een hoge werkdruk. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken was het vandaag puur geweld. Scholierenorganisaties hebben opgeroepen tot een landelijke blokkade morgen van middelbare scholen in Frankrijk. En premier Jette noemt zijn uitspraak om organisaties die minderheden aanvallen vol op hun bek te slaan een slip of the tongue. Dat zei hij vandaag na een storm van kritiek over de gewelddadige bewoordingen. Jette deed zijn uitspraak gisteren op een D66-congres tijdens een gesprek over de bescherming van minderheden. Hij benadrukt nu dat hij absoluut niet tot geweld wilde oproepen en belooft voortaan beter op zijn woorden te letten. Jette zei gewoon gepassioneerd te zijn over gelijke rechten. Het weer, her en der buien, mogelijk met onweer. Vannacht nog in het noorden en westen bij 12 tot 16 graden... en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Morgen krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog... bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
6: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
5: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
7: Ja, ready for this.
5: Tot Strauss.
6: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
8: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijn Shop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijn Shop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijt en Gordijnshop.nl.
1: Start to Work Uitzendgroep. Uw betrouwbare partner in personeel. Wij leveren Nederlandse en internationale vakmensen en nemen desgewenst uw complete verloning uit handen. Jarenlange ervaring, korte lijnen en alles goed geregeld. Personeel nodig? Start to Work. Samen werkt beter. Ga naar starttowork.nl.
3: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: bliksem, ritsen kapot. Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Dan kan bij wijze van spreken Derksen nog een puntje aan zuigen. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, uit dat weer.
1: Jouw woning of bedrijf veilig achterlaten? Helsebos Beveiliging voorziet iedere woning of bedrijfspand van professionele en gecertificeerde beveiligingssystemen. Onze techniek. Uw veiligheid. Helsebosbeveiliging.nl.
2: Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.

van wordt, die echte Hollandse gezelligheid, dan zit je hier meer dan goed. Want hier hoor je de gezelligheid. Elke dag. Gigant FM. Gigant FM. Luister via DAB+ of online via Gigant.

0: binnen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloeren.
1: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
2: APK plus kleine buurt samen €89. APK plus grote buurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
1: Bandencentrum Emmen.
2: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591-318830.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 11 uur.
4: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf €100. Rusland breidt zijn leger opnieuw uit met zo'n 15.000 militairen tot een totale omvang van 2,4 miljoen personeelsleden. Dat blijkt uit een nieuw decreet van president Poetin. Het is al de vierde uitbreiding van het Russische leger dit jaar. En die stijging is nodig omdat Rusland maandelijks grote verliezen leidt aan het front in Oekraïne. Volgens de Oekraïense president Zelensky is deze opschaling het feitelijke begin van een grotere mobilisatie. Zo zouden er ook nog eens 10.000 Noord-Koreanen aankomen. En paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op ex de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer, her en der buien, mogelijk met onweer. Vannacht nog in het noorden en westen bij 12 tot 16 graden... en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Morgen krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
6: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
7: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor €29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
3: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: rijplaten.nl. Voor ieder bouwproject of evenement huur je stalen rijplaten bij RVNN. Want waar je ook bouwt, werkt of organiseert, met rijplaten van RVNN blijft iedere ondergrond sterk, strak en bereikbaar. Wij leveren en plaatsen stalen rijplaten uit voorraad razendsnel op locatie. Wel zo handig. Check rvnn.nl. Sterk, snel en zeker. Dat is RVNN.
1: Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.

24 uur per dag, 7 dagen per week. Altijd gezelligheid uit je radio.

0: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
0: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
2: Autobedrijf Ferdy Snijders.
3: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de

0: Wonen in landelijke stijl, aanstaande zondag geopend.
1: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
2: Een verbouwing begint niet met slopen. Die begint met Florie, want alleen de professionals weten hoe dat veilig moet. Dus asbest, chroomzes of een andere gevaarlijke stof in dak of gebouw. De vakmensen van Florie saneren veilig en secuur. Zo kan jouw project straks verantwoord verder. Ontzorging is ons dak. Vak. Ga naar florie.nl.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 12 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met dat verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. Volgens docenten was een groot deel van de studenten digitaal met andere zaken bezig. Onderwijspsychologen steunen de stap omdat op papier aantekeningen maken zorgt voor een betere informatieverwerking. De reacties onder studenten zijn verdeeld. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. En paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op ex de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer. In het noorden en westen zijn er nog buien mogelijk met onweer bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Overdag krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

bent overal, dus wij zijn ook overal. We zitten altijd in je broekzak, in je tv, op je DAB+ radio. Waar jij denkt dat we zijn, daar zijn wij.

0: Gigant FM hoor je overal.
1: Ga jij dan met me mee?
0: Via KPN, digitaal op kanaal 1154. En natuurlijk wereldwijd op internet. GigantFM.nl. Gigant FM, Gigant FM.
2: Altijd
0: en overal de gezelligste.
3: Hallo amateurs en luisteraars. Hier is voor u kort aan de band Radio de Zwarte Kat. Ik vraag ontvangst van Radio de Rode Hond. Ontvangt u mij? Over.
4: Ja, hallo Zwarte Kat, hier is de Rode Hond. U komt uitstekend door, spreekt u maar. Over.
3: Hallo hier Radio Rode Hond, hier is de Zwarte Kat met een bericht voor u. In uw district is een pijlwagen van de PTT gesignaleerd. De Zwarte Kat adviseert u voorlopig uit de lucht te gaan. Over.
4: Dankjewel, Zwarte Kat, voor uw waarschuwing. Ik ga de band verlaten en kom wederom. Niet retour. Over en sluit hem maar.

Dit is het lied van de Schot Gordon Mackenzie. Het lied van zijn Albany. Het trotse kasteel in Norton Green dat hij op een dag voor altijd verliezen

0: klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met dat verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. Volgens docenten was een groot deel van de studenten digitaal met andere zaken bezig. Onderwijspsychologen steunen de stap omdat op papier aantekeningen maken zorgt voor een betere informatieverwerking. De reacties onder studenten zijn verdeeld. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. En paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op ex de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer. In het noorden en westen zijn er nog buien mogelijk met onweer bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Overdag krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.